0: Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Plaats op Texel.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Langzaam. Van de boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
5: Let's go.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
5: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
6: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
6: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
3: Radio Texel.
6: Toppers van toen
0: op Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag. Zonnige periode met wat sluierwolken, droog en helder zicht. De wind komt uit het noord tot noordwesten, kracht 4 tot 6. En de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. In de wind kan dit koeler aanvoelen. Later op de dag iets meer bewolking, maar het blijft droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, fris en zonnig waddenweer met een stevige noordwestelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Toppers van toen.
4: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren.
3: Toppers van toen.
4: We leven terug.
0: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
3: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
5: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschichte geschrieben. We holen ons unser land terug. Het begint hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
4: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
6: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
4: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water
7: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
7: Radio Texel.
8: Het beste van het eiland. Radio Texel.
9: Dit is Radio Texel.
10: Struis.
11: Vroeg.

Het is vandaag maandag 7 september 2026. Dit is het programma Struis Vroeg op Radio Texel. Mijn naam is Peter van der Struis. En je hoort de Terrence Trent D'Arby met Sign Your Name.

0: wat toch eigenlijk een fantastische samenwerking was, knalde uiteindelijk toch uit elkaar. De Common Linnets uit 2014, alweer 12 jaar geleden, met Calm After the Storm. Je luistert naar Radio Texel, straks The Simple Minds met Promised You a Miracle. Nu, Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

is inmiddels tijd geworden voor het Waddenbroek nieuwsoverzicht. Dat kan je altijd nalezen op www.waddenbroek.nl. Lifeguards Ameland blikken terug op reddingsactie met 16 Duitse kinderen en Schiermonnikoog.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag. Zonnige periode met wat sluierwolken, droog en helder zicht. De wind komt uit het noord tot noordwesten, kracht 4 tot 6. En de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. In de wind kan dit koeler aanvoelen. Later op de dag iets meer bewolking, maar het blijft droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, fris en zonnig waddenweer met een stevige noordwestelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Het is vandaag maandag 7 september 2026 en dat is Internationale Dag van de Schone Lucht. Voor een blauwe hemel. Doel, bewustwording creëren over het belang van schone lucht en actie ondernemen om luchtvervuiling te verminderen. Wij van Radio Texel doen hooguit een klein beetje aan etenvervuiling. Alhoewel,

vervolgens op Radio Texel Keen en Somewhere Only We Know. En daarna kreeg je Daryl Hall en John Oates met She's Gone uit 1991. Dan is het bijna 8 uur op Radio Texel en dat betekent dat we het nieuws kunnen verwachten. En daarna hebben we nog een uurtje struisvroeg. Ik heb er helemaal zin in. Ik laat jullie alleen met Charles en Eddie. Would I Lie to You?

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
3: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
2: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
4: De mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
2: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
7: Dit is Radio Texel.
8: Struis.
9: Vroeg.

0: Twee uur struisvroeg op deze 7 september 2026 op een maandag is een feit geworden. Als eerste hoorde je Glenn Frey en The Heat Is On. Daarna Enrique Iglesias, Do You Know. En nu Davina Michel, Skyward.
1: Eat, sleep and please, independent on her knees. There's more to us.

0: Tijd voor het Waddenberoep nieuwsoverzicht.
1: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het Waddenberoep nieuwsoverzicht kan je altijd nalezen op www.waddenberoep.nl. Je volgt alweer een kleine selectie. Terschelling. Cranberry oogst lijkt ondanks droogte goed uit te pakken. Het is net op tijd gaan regenen. En Texel, inwoners cultuurcentrum Thijstehuis, tekenen huurovereenkomst met gemeente Texel. Net zoals Radio Texel trouwens. Ameland, brandgijzeling en mensen overboord. Grote oefening op Waddenzee. En als laatste Schiermonnikoog. KNRM en brandweer Schiermonnikoog gezamenlijk ingezet.

0: In het Waddengebied vandaag. Zonnige periode met wat sluierwolken, droog en helder zicht. De wind komt uit het noord tot noordwesten, kracht 4 tot 6. En de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. In de wind kan dit koeler aanvoelen. Later op de dag iets meer bewolking, maar het blijft droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, fris en zonnig waddenweer met een stevige noordwestelijke wind.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Koken. Elke werkdag tussen 9 en 10 kan je jouw favoriete muziek op Radio Texel horen. In Doe Het Lekker Zelf.

Uit 1981, Kim Wilde met Cambodia. Geen idee of dit nummer ooit is uitgebracht in de herfst, maar het doet me altijd een beetje aan de herfst denken. Een beetje herfstachtig muziek. Ja, daar lijkt het dan op. Op Radio Texel hebben we zoals elke ochtend het programma Wat een Macchiato. Tussen

Snow Patrol en Just Say Yes op Radio Texel 106.1. Muziek voor iedereen. Het programma Struis Vroeg voor deze maandag 7 september zit erop. Morgen is er weer een Struis Vroeg. Weer 2 uur achter elkaar. Ik hoop dat je dan luistert. Tot dan. Doei doei.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
3: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
4: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
5: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
4: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
6: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
4: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
7: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
7: Radio Texel.
8: Het beste van het eiland. Radio Texel.
9: Dit is Doe Het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die via onze site aangevraagd worden, vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe Het Lekker Zelf, maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10. Op Radio

Dit is Doe Het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die je via onze website aanvraagt, worden vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe het lekker zelf. Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10 op Radio Texel, de Waddenomroep. Op Texel, maar ook Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

0: Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag. Zonnige periode met wat sluierwolken, droog en helder zicht. De wind komt uit het noord tot noordwesten, kracht 4 tot 6. En de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. In de wind kan dit koeler aanvoelen. Later op de dag iets meer bewolking, maar het blijft droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, fris en zonnig waddenweer met een stevige noordwestelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Muziek en nieuws vanaf het eiland.
3: Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
3: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
2: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
4: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
2: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

Van 11 tot 12, wat een macchiato. Een hele goede morgen. Dan zijn we weer op deze maandag. Maandag alweer. Ja, zeker. De tijd gaat zo snel. Weekend is eigenlijk met een knip van je vingers is het weer voorbij, hè? Ben je ook niet? Straks Jennifer Lopez voor je. Maar eerst de Pretenders. Don't get me wrong. Goedemorgen.

Muziek van Jennifer Lopez en It's Funny van 2001 en daarvoor de Pretenders uit 86, uiteraard uit de 80e jaren. Don't get me wrong. Even wat nieuws van de Waddenomroep site. De kleinste middelbare school van Nederland is blij met de titel. Daar ben ik trots op. Het Dokkinga College op Schiermonnikoog is de kleinste middelbare school van Nederland. De school bevat 14 leerlingen, verdeeld over de niveaus basis, kader, TL en HAVO en VWO. Het is een titel om trots op te zijn, zegt de directeur Herman Kraak. Dat is heel bijzonder natuurlijk. Op de vaste wal zou een school met 14 leerlingen niet mogelijk zijn, vertelt hij. Maar op het eiland is geen ondergrens voor het aantal leerlingen. Gelukkig maar. De titel Daar ben ik trots op, het Dokkinga College. Gefeliciteerd met de titel. Straks op Radio Texel, China Crisis, Wishful Thinking. Maar eerst Rain Radio en DJ Craig.

Muziek van Rod Stewart, natuurlijk Rod Stewart, het onmiskenbare schorre stemgeluid van hem. 1983 had hij een grote hit met Baby Jane en je weet het al, onze platen die we draaien op Radio Texel kun je terugzien op onze website. De playlisten staan daar allemaal op en ook wat we nog gaan draaien. Dus als je nieuwsgierig bent van wat gaan ze allemaal draaien op Radio Texel, www.radiotexel.nl. En straks Crowded House, het weerbericht komt eraan. Ik heb ook nog Inner City staan voor je, maar eerst deze van U2 samen met Martin Garrix. Dit zijn de Fireflies.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag. Zonnige periode met wat sluierwolken, droog en helder zicht. De wind komt uit het noord tot noordwesten, kracht 4 tot 6. En de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. In de wind kan dit koeler aanvoelen. Later op de dag iets meer bewolking, maar het blijft droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, fris en zonnig waddenweer met een stevige noordwestelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.

1979 hoorde je de Nolans en I'm in the mood for dancing hier op Radio Texel, Water Macchiato tot aan 12 uur van L. Lekker bij je zijn tot 12 uur met lekkere muziek in ieder geval. Jam, The Town Called Malice, hoor je al. En ook Bakermat komt eraan met Vandaag.

Muziek van Bakermat hier op Radio Texel. Het is al bijna 11:15 alweer. De tijd die gaat maar weer snel, vind ik zelf. Even een weetfeitje voor je. Ja, mag ik het zo noemen? Een weetfeitje. Iets wat je misschien al weet of misschien nog niet weet. Maar ik vertel het je nog een keer. De ingang van de Efteling, en daar zijn we denk ik allemaal wel een beetje geweest de laatste tijd. De ingang van de Efteling heeft, zoals je misschien nog niet wist, het grootste rieten dak ter wereld. Het grootste rieten dak ter wereld vind je bij de Efteling. Terwijl hier mijn lege flesje water op de grond valt, ga jij luisteren naar straks Cyril met Stumbling In. Nou, Love is a Light, Gloria Estefan komt er ook nog aan. Maar eerst deze van Billy Ocean. Get out of my car and get into my dreams. Of andersom.

1, 2, 3, 4. Gloria is daarvan. En een leuk plaatje was dat. 1987 had ze een hit mee. Zonder de Miami Sound Machine. Op een gegeven moment dacht ze van, ik kan het ook wel alleen. Nou, dat klopte wel. Want ze heeft best wel veel hitjes gehad. Daarvoor hoorde je Cyril met Stumbling In uit 2024. En ook Billy Ocean hoorde je met een lekkere gouden ouwe. Je weet dat je kan je eigen verzoekplaten aanvragen. Via onze website vind je daar rechtsboven het menu. En dan kom je vanzelf in onze verzoekplatenhoek terecht. En dan komen ze allemaal in het programma Doe Het Lekker Zelf. Doe Het Lekker Zelf. Ook een nieuw programma vanaf september. Elke werkdag, maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10. Kijk maar eens even op onze website. Je zit toch even te niksen. Dus eventjes op Google. En kom je bij Radio Texel terecht. Dan vind je het menu. Straks Stevie Wonder nog een keer met I Just Called To Say I Love You. Maar eerst is hier Mojo en Lady Hear Me Tonight.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
3: Voorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaar gemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland.
7: Radio Texel. Van L tot 12. Wat een macchiato.

Tweede uur van Latte Macchiato. Een hele goede morgen. Lekker dat je luistert tot aan 12 uur van El. Met in ieder geval lekkere muziek. Hier en daar heb ik wat nieuws voor je en wat leuke weetdingetjes. En natuurlijk het weerbericht om 11:30 met Peter van der Struis. Je hoorde bij Rex samen met David Guetta, One in a Million. Straks heb ik voor je Lady Gaga met Just Dance. Ook zie ik Brian Ferry uit 76. Let's Stick Together komt er zo voor je aan. Maar eerst Orchestral Maneuvers in the Dark. Een van mijn grote favoriete bands uit de jaren 80. Dit is Enola Gay.

Let's stick together. Laten we het samen doen. Dat zingt Brian Ferry in 1976 al. En dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Even wat nieuws van onze website. We hadden omroep.nl. Kinderlintjes uitgereikt aan 4 Tesselse afvaljutters, lees ik. Kinderburgemeester Berber Woertman heeft 4 kinderen het kinderlintje van de gemeente Tessel uitgereikt. Ze ontvangen de onderscheiding omdat ze zich al jarenlang inzetten voor het schoonmaken van de Tesselse stranden. Terwijl ze druk plastic en andere troep aan het opruimen zijn, worden 4 kinderen door de burgemeester en kinderburgemeester van het strand geplukt. In de aanhangwagen van een tractor worden ze naar het paviljoen gebracht voor een onderscheiding. Moos, 4 jaar, Indy, 5 jaar, Lisbeth, 9 jaar en Daniel van 11 jaar doen al heel lang mee aan de maandelijkse beach clean-up van de stichting Texel Plastic Vrij. Hierbij maken ze elke maand een ander deel van het eiland schoon. Ook bij de zomermarkt in Den Burg en de kerstmarkt bij paal 12 jutten ze fantastisch en fanatiek plastic en ander afval zoals sigarettenpeuken en papier. Omdat ze zich al jarenlang inzetten voor het schoonmaken van de stranden, worden ze bij strandpaviljoen paal 28 in het zonnetje gezet. Na een speech van de burry, Mark Pol, krijgen ze het lintje uitgereikt van de kinderburgemeester Berber Woertman. En daarna ontvangen ze cadeaus van de burgemeester en is er ook nog taart. Kortom, feest daar. En kinderen jonger dan 12 jaar kunnen bij de gemeente Tessel worden voorgedragen voor het kinderlintje. De voorwaarde is wel dat het kind of het groepje kinderen zich gedurende een langere periode belangeloos heeft ingezet voor de gemeenschap. Nou weet je dat ook weer. Meer nieuws en informatie natuurlijk op onze website www.waddenomroep.nl. Daar vind je al het nieuws van vandaag en natuurlijk van de afgelopen weken, dagen. Muziek van Frank Stallone straks met Far From Over. Maar eerst deze van Kim Appleby en Don't Worry uit 1990.

0: Ga naar waddenomroep.nl.
1: Muziek van CZ Top, hier op Radio Texel. Lekker dat je luistert. We gaan richting de lunch van 12 uur. Heb je brood genoeg in huis? Heb je wat voor erop? Is er boter genoeg? Melk? Volle melk, halfvolle melk, magere melk of misschien wel een kwarkje willen ze eten? Weet jij veel allemaal? Lost Frequencies hoor je nu met Rise. En erachteraan Louis Fonsi met Despacito.

Zo is het. Morgen doe ik het weer. Hyperventilatie hoor je van Antoon. En daarvoor Shalimar met The Second Time Around. We gaan richting 12 uur. Dat betekent dat we afscheid van je gaan nemen. Ik althans. En ik wens je in ieder geval smakelijke lunch. Eet smakelijk lekker. En ik wens je ook een fijne middag. Een leuke middag. Een leuke avond van deze maandag. Ja, maandag alweer. Gaat snel, hè? Het gaat echt heel snel. Voor je het weet is het alweer vrijdag. Ja toch? Straks heb ik nog voor je een klein stukje van Katy Perry, Hot and Cold, voor het nieuws. En ook de Traveling Wilburys, alle vrienden bij elkaar, komen nog een keertje voor je zingen. Handel with Care. Wens je een fijne maandag, tot morgen, hoi!

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst. Want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag. Zonnige periode met wat sluierwolken, droog en helder zicht. De wind komt uit het noord tot noordwesten, kracht 4 tot 6. En de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. In de wind kan dit koeler aanvoelen. Later op de dag iets meer bewolking, maar het blijft droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, fris en zonnig waddenweer met een stevige noordwestelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
2: Oorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
3: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Verdaes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

I and I to everyone.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag. Zonnige periode met wat sluierwolken, droog en helder zicht. De wind komt uit het noord tot noordwesten, kracht 4 tot 6. En de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. In de wind kan dit koeler aanvoelen. Later op de dag iets meer bewolking, maar het blijft droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, fris en zonnig waddenweer met een stevige noordwestelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf en 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Zonnige periode met wat sluierwolken, droog en helder zicht. De wind komt uit het noord tot noordwesten, kracht 4 tot 6. En de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. In de wind kan dit koeler aanvoelen. Later op de dag iets meer bewolking, maar het blijft droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, fris en zonnig waddenweer met een stevige noordwestelijke wind.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
3: Voorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
4: Trots op Texel.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
6: Radio Texel.
7: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag. Zonnige periode met wat sluierwolken, droog en helder zicht. De wind komt uit het noord tot noordwesten, kracht 4 tot 6. En de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. In de wind kan dit koeler aanvoelen. Later op de dag iets meer bewolking, maar het blijft droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, fris en zonnig waddenweer met een stevige noordwestelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat ook defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Oh, bij minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag. Zonnige periode met wat sluierwolken, droog en helder zicht. De wind komt uit het noord tot noordwesten, kracht 4 tot 6. En de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. In de wind kan dit koeler aanvoelen. Later op de dag iets meer bewolking, maar het blijft droog. Kortom, ook op Schiermonnikoog, fris en zonnig waddenweer met een stevige noordwestelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De Demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
3: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten. Dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic en lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft 2 keer 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
2: Voorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
3: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
5: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
4: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er twee keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Zo lekker Holland.
1: Ik ben uit Drenthe nog nooit in het buitenland geweest, maar op een dag trok ik de stoute klompen aan. En vlak bij Bareveld trok ik over de grens,

We ploegen en we ploeteren de hele week maar deur. Van 's morgens 5:30 tot 's avonds laat. Dus mensen, pas maar op als een boer voor zijn plezier de boerderij en beesten achterlaat.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
3: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En dat zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
2: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
4: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness. En solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
2: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

En goedenavond allemaal. Het is weer maandagavond 8 uur geweest. Twee uurtjes Reggae on the Move op Radio Texel. Tot 10 uur ben ik bij je. Het was een rustig weekje, maar we hebben toch wel wat heerlijke platen bij elkaar kunnen vergaren. We begonnen trouwens met Cole Harris. Een nummer heette Pull It Up Selecta. Ja, we hebben aardig wat nummertjes bij elkaar vergaren. En ook nog lekkere trouwens, moet ik zeggen. Er zitten een paar knalletjes tussen, vind ik. We vullen het gewoon aan met ouwe. Komen ook een paar lekkere langs. Blijf luisteren. Claim is natuurlijk rond de klok van 8:30 met het laatste reggae nieuws. En zijn plaat voor deze week. Anthony B heeft een album uit. World of Love. Er staan knallers op. En deze konden we nog niet. Het nummer 1, Wake Up. Anthony

Anthony B. Hij heeft een nieuw album. World of Love. Staan wat singles op. Hits, zullen we zeggen. Dit was de laatste track, geloof ik. En die heette Wake Up. This one dedicated to all the little data them. Is Papa Michigan. Het nummer 1. Oh Lord.

Ja. De koffie gaat de goede kant weer op, zal ik maar zeggen. Tegenwoordig heet ze Original Coffee. Of wat zo. Heerlijke plaat. Ja, dit is dan weer een gevalletje. Er zit wat in. Een sampletje dat... van die man. Daar heb ik toch aardig wat tijd aan besteed vandaag. Chaka Demus. Maar ik heb wel helemaal verkeerd zitten. Want later begon ik aan Shabba Ranks te denken. En weet ik het allemaal. Ik kon het dus niet vinden. Maar ik zat dus wel bij Chaka Demus te kijken. En daar kwam ik een hele koude plaat tegen. Meerdere zelfs. Maar ik ben bij de eerste gebleven. Dat was deze. The Original Koef van Chaka Demus.

Chakademus met de original groove, heerlijk plaat. Ja, dus altijd handig als er iemand mij luistert. Original Coffee. Moet in dit nummer zitten dan volgens Clemens. Dus we gaan hem checken. Rusty Stepper. Oh, this is

Pen Sound. We hebben hem. Richie Stepper samen met Steely en Cleavey. Ja, dat was inderdaad een zware bevalling, Clemens. Ik had er niet opgekomen, maar gelukkig ben ik niet alleen. De volgende artiest die kwam met 3 platen uit van de week. Ik had er zelfs maar 2 gevonden, maar Clemens ook 3. Zelfs 3. Dus ja, gaan we in ieder geval dit uur ook een plaatje van draaien. Ik heb het over Sissy Deck. Ja, ja. Dit is op het Downy in Jamaica Rhythm. Samen met de Irie natuurlijk. Het nummer 8, Bed Out There.

Drie nummers deze week. Dit was er eentje, Bad Out There. Luther Fire deed het met twee, ook goed. Gaan we draaien en daarna gaan we contacten met Clemens voor het laatste reggae nieuws en zijn platen voor deze week.

0: Out of Fire. Een van de twee platen die uitgebracht zijn deze week. Na Compromise. Als het goed is, Clemens aan de telefoon.
1: Yes, daar is die.
0: Luid en duidelijk.
1: Luid en duidelijk, maar maandagavond, reggaeavond.
0: Ja, ja.
1: Ik vind het fijn. Ja.
0: Is er nog nieuws?
1: Is er nog nieuws? Ik zal met de deur in huis vallen. Ik heb geen klachten.
0: Ik heb gauw geen deuren meer over met jou, joh.
1: Ik heb geen klachtenpapiertje met wat we allemaal gemist hebben of wat de volgende week komt. Er kon ik niet zoveel interessants vinden. Dus we moeten het doen met de plaatjes van afgelopen week. Er zitten wel inderdaad een paar lekkere bij. Je hebt ook al een paar gedraaid. Laten we beginnen met

0: erin. Komt af en toe zo'n plaatje op uit.
1: Vanmiddag wist ik het. Denk, moet, Baltimore, ken dat?
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Oh.
0: Maar goed, maakt niet uit. Het is wel een ritmpje die al een tijdje meegaat. En elke 3 weken of zo komt er een plaatje op uit. Maar maakt niet uit, maakt niet uit.
1: Dan ben ik in de war met een andere plaat. Want volgens mij
0: dat denk ik.
1: Eentje langs horen komen.
0: Oké, dat zou maar kunnen. Chuck Fender heeft een nieuwe plaat, Ghetto Girl. Ik moest er even aan wennen, maar een paar keer gehoord en vind ik het toch wel een lekkere plaat. Hetzelfde geldt een beetje voor Spectacular. Die heeft ook een plaat, die heet I Need It. Waar zou dat over gaan? Ja, Spectacular.
1: Ja.
0: Oud plaatje van Beanie Man opnieuw uitgebracht. Ik weet ook niet waarom, dat doen ze de hele tijd. Hè. Tata Fool, ik moet je eerlijk zeggen, ik kon de plaat niet, maar het ritme is wel echt jaren 90. Die kennen we dan weer wel. Sisla heeft ook een nieuwe plaat, ja, hoe kan het ook anders? Die zit ook niet stil, maar ik zei het je net al in het voorgesprekje. De eerste plaat die ik van Sisla tegenkwam afgelopen week, nou, daar ging hij overtreffende trap met banaantje, zeg maar, ja, banaantje. Je weet hoe die kan gillen, hè? Maar hij heeft ook een plaatje die mijn lijstje wel heeft gehaald. Het is ook niet de beste van de maand, maar ik red het er wel op. Creation Order van Sisla. Ja, nog steeds een beetje een twijfelgevalletje, maar het is wel Jaksta. Een heel raar plaatje. Ja, ik kan het wel horen, maar ik heb hem niet in de top 5 gezet. Lift Up. Ja, je draaide hem net, Luther Faya, doet hij ook niet zo heel vaak, een soort dancehall plaatje. Maar ik vond hem wel heel erg lekker. Hij heeft nog een plaat deze week, en dat is een oude plaat, opnieuw uitgebracht, of geremasterd. Save Me, van Luther Faya. Kwam een nieuwe plaat tegen van Kalia, die doet af en toe eens een plaatje. En deze keer doet Queen Omega ook mee. De plaat heet Majestic en hij is lekker. Hij is lekker. De volgende plaat is ook heerlijk. Ik wist niet eens dat hij nog leefde, maar Ninja Ford. Samen met Linval Thompson. Kan ook niet lang meer duren. Nee, dat is niet netjes. Dat is niet netjes. Maar die hebben samen een plaatje gemaakt. En ja, die had wel in de top 5 gekund. Een heerlijke plaat is dat. Je had het over 3 platen van Chessie Deck, waarvan je er wel eentje gedraaid hebt, die op het Down in Jamaica ritme. Daar komt trouwens binnenkort al een EP'tje van uit, met het hele Down in Jamaica ritme. Meerdere artiesten. Meestal doen ze eerst een paar weken lang elke week een plaatje, maar nu komt het EP'tje al, ik geloof volgende week of die week erop. Maar lekker, lekker. En hij heeft ook nog een plaat, die is ook heerlijk, The Right Thing. En een plaatje op het, gaat hij weer. 137th Street Rhythm.
1: Moet je over nadenken.
0: Ja, ook dat, maar tongbreken. Them Can't Stop It, de derde plaat volgens mij op dit rhythm. Ook elke week eentje.
1: Ja,
0: over rhythms gesproken, ik weet de naam nog niet van het rhythm, maar hij is heerlijk. John Mason heeft een plaat erop uitgebracht, Destruction, stond de hele tijd in mijn top 5. Samen met de andere plaat op hetzelfde ritme. Die is van Norrisman. Die staat wel in mijn top 5. Dus daar kom ik zo meteen nog even op terug. En nogmaals, ik weet het ritme, de ritme naam nog niet. Maar hij is wel verdomd lekker. En ja, daar is hij weer hoor. Maika Shemaya, weer een nieuwe plaat. En weer heerlijk.
1: Ja.
0: Ik denk die bewaar ik voor jou. Want ik had hem vorige week in mijn top 5. Maar ja, beestplaat weer. Beestplaat. Hij gaat maar door, die gozer. Het is gewoon een feestje. Maika Shemaya met Hilltop. Zou dat overgaan dan? Geen idee. Ja, dat ben ik eigenlijk al bij mijn top 5. En ik heb geprobeerd om het voor 10:50 voor elkaar te boksen. Want dan kunnen we al voor het journaal draaien. Ja, ik heb het helemaal uitgerekend. Er was toch niet zoveel nieuws. Mijn top 5. Hey, geen Denzel. Geen Denzel in de top 5. Wel een dub.
1: Ja.
0: Gebeurt ook niet zo vaak, maar hij is ook wel heel erg lekker. Het is eigenlijk ook wel een oudje. Paul Fox samen met Brother Culture, die hebben vroeger heel veel samengewerkt. En dit is denk ik zo'n plaatje. En dan de dub ervan. En dan nog eens een keertje herzien. Revisited. Ja, ik vind het allemaal prima.

0: wat het allemaal inhoudt. De plaat is heerlijk, dus ik denk ik knal hem er gewoon in. Daar gaan we zo meteen mee beginnen. En Vivian Jones, kan ook niet lang meer duren, heeft ook een nieuwe plaat. En die plaat heet Power. En die tekst vond ik wel grappig. Nou, niet grappig, maar rakenklappen. Maar de plaat is heerlijk, dus je gaat het zo meteen horen. Ik zei het net al, Norrisman op dat nieuwe ritmpje waar ik de naam nog niet van weet. Ik hoop dat er meer platen opkomen. Het zal ongetwijfeld wel. I Was Led. Norrisman.
1: Het zal iets met Distraction rhythm weet of zo.
0: Distraction?
1: Ja. Staat er in haakjes achter en van... ja, meestal heet Destruction, dus ja.
0: Ja, niet helemaal hetzelfde. Maar
1: nee,
0: het zou zomaar kunnen. vorige week had ik hem dus gemist. De EP van El Pancho. Ik heb hem toch even gecheckt, want je weet het maar nooit. En er stond een verdomd lekkere plaat op, vond ik. Rastaman heet die. En die ga je zo meteen ook horen. Heerlijke plaat. En eigenlijk de knaller van de week, vind ik. Daar is hij weer, Djoko. Die kan ook niet veel fout doen.
1: Hij doet het goed, ja.
0: Wat een beestenplaten maakt die gozer, man. Kijk, een concertje. Ja, zou lekker zijn. Ancient Lion heet zijn nieuwe plaat. En daar kun je mij voor wakker maken. Het is gewoon heerlijk, heerlijk, heerlijk. Je gaat het zometeen ook horen. Dat was hem eigenlijk.
1: Ja, het is 20 voor.
0: Ja, nou, dan gaan we knallen. Letterlijk, want het zijn beestenplaten al, zeg ik het zelf. Laten we beginnen met eigenlijk een oudje. Paul Fox, Brother Culture, Idol Dub Revisited. Heerlijke muziekjes.

0: Lekker!
1: Clemens, bedankt voor deze week.
0: Heel graag gedaan.
1: Spreken we elkaar volgende week weer.
0: Doen we! Later!

0: Nog met hem aan de telefoon. Maar ja, we hebben nog een minuutje over. Zoals even afkondigen wat je allemaal gehoord hebt. De platenverklaring. Als eerste hoorde je Paul Fox samen met Brother Culture. Eiteldub Revisited. Daarna hoorde je Vivian Jones. Met nummer Power. Daarna Norseman met I Was Led. Als vierde hoorden we Al Pancho met Rastaman. En net hoorde je Joko Ancient Lion. Heerlijke plaat. Alhoewel ik er niet veel van gehoord heb. Ja, volgende week is hij er weer gewoon. Rond de klok van 8:30. Claimers met het laatste reggae nieuws. Zijn plaat voor die week. En hij zoekt nog wel meer platen uit hoor. Die komen ook gewoon langs. Maar in ieder geval de top 5 die je altijd naar me toestuurt. Die krijg je helemaal te horen. En helemaal, als het goed is. Straks het tweede uurtje Reggae in the Move. Blijf luisteren. De 10 uur ben ik bij je. Tot zo.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Onder de demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
3: Deze demonstratie was best wel agressief, dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
2: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
4: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
2: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
5: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

uurtje Reggae on the Move is onderweg. Tot 10 uur ben ik dus bij je. Dit uur begonnen we met Inner Vision. Het nummer heette Red, Cold and Green.

0: Red Fox, apart plaatje, Da Party, Ja Koek.
1: Ja.
0: Moet ik dat vertalen? Gaat niet lukken, denk ik. De volgende, die is van Spectacular en het nummer heet I Need It.

0: de Adonai. Samen met Elberosi.
1: Tough times create tough people. We can't solve in the Gideon.
0: Dit zijn twee oudjes, Lynn van Thompson en Ninja Ford. Stand up for you.

Het nummer heette Stand Up For Your Rights. Dit is Roberto Sanchez samen met die recordleger Roots. Het nummer heet O Diamant.

Ja, en weer heeft hij een lekkere plaat. Vorige week hadden we er volgens mij al één, of is het alweer 2 weken terug, ik weet het niet eens meer. Deze is ook heerlijk. Ja, we zijn gewoon een beetje fan van Maika Shimaya bij Reggae on the Move. Dit nummer heette Heel Top. Ik ga dit hoesje even bekijken. De nieuwe Ja Elise. Zo heet de plaat. Don't Spoil Love.

Ja, Elise. Don't spoil love. Ah, dit is Baltimore. Ik dacht al, ik had het vanmiddag gehoord. Het is Kalia, samen met Queen Omega. Majestic.

0: make you play?
1: Yeah! Festival for death. Put an expiration date on that.
0: Damn!
2: Shaka Ranks. Op het Bang Bang Rhythm. Rude Boy Today. Dit is een oudje van Muta Baruka. Let's do Congress. Is it because we

Muta Baruka. Ik vroeg net aan Clemens, hoe oud zal deze plaat inmiddels wel niet wezen? Nou, hij dacht 35. Ik denk misschien nog wel ouder. Muta Baruka, led to Congress. Is it because we're black? Ja, deze. Norseman.

0: De nieuwste plaat van Chuck Fenda heet Ghetto Girl. Ja, de volgende plaat staat tussen mijn lijstje. En ik ga even luisteren, want ik weet niet meer welke het is.
1: Hawks is back with a real thing. Run it, Chuck. Well, see, I smoke, smoke, smoke, up for radar.
0: Hij heet dus Operator en hij is van Hoku Aki. Huh?

Hoku Aki Operator, ja, ik had er nog nooit van gehoord. Waarschijnlijk hoorde ik er ook nog meer wat van. Dit is de nieuwe Assisi Romeo, de zoon van...

Assisi, Romeo, thanks and praises. Het zit er weer op, het is alweer bijna 10 uur. Volgende week bij Alles Wel zijn we er gewoon weer. Iets naar achter, 2 uurtjes lang, Reggae on the Move, ook Clemens. Rond de klok van 8:30 meestal. Het laatste reggae nieuws en zijn platen voor die week. I'm standing on the podium, them riders in my throne. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen en dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

leven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: Ah, crackling rosy, get on board.
0: Non-stop. Non-stop. Muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: vanaf het eiland.
1: Dit is Radio Texel.
2: Het ging te snel, je m'appelle, ach je kent het wel. Grap, ik weet niet eens wat het betekent.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger Brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen.